0: het dagelijks leven. De provincie Noord-Brabant wil verplicht mede-eigenaarschap voor burgers in duurzame energieprojecten. En ze buigt zich binnenkort over een plan hiervoor. Omwonenden moeten kunnen meedoen aan zonnevelden en windparken. En de helft van die projecten moet lokaal eigendom worden. Het Ecodorp in Boekel heeft een eigen zonnepark en warmteaccu. En is daarmee een mooi voorbeeld van dit eigenaarschap. De bedoeling is dat inwoners en lokale partijen actief betrokken worden en mede-eigenaar worden. En iedereen uit die gemeente mag dan bij zo'n plan meedoen. Ook inwoners van aangrenzende gemeenten kunnen onder voorwaarden meedoen aan zo'n plan. Op zaterdag 19 september start de grote clubactie in Laarbeek. En dit jaar doen er 10 verenigingen uit de gemeente mee. Leden van deze clubs verkopen loten om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. En dit jaar houden de verenigingen ook meer per verkocht lot over. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging uiteindelijk 2,55 euro krijgt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

beleef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.
3: De nieuwe woonvoorziening Buitenplaats Wonen op landgoedhuizen Padua in Boekel is officieel geopend. Burgemeester Caroline van der Elzen verrichtte op donderdagmiddag de opening. Ze onthulde samen met bewoners een bijzonder kunstwerk, vervaardigd door cliënten met stenen van de eerste steenlegging. Deze belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het landgoed is inmiddels in gebruik

0: genomen door bewoners en medewerkers. Buitenplaats wonen biedt volwassenen een rustige, gestructureerde en passende omgeving met ondersteuning op verschillende gebieden van het dagelijks leven. Op zondag 27 september sluit de Stichting Muziektuin Podium in Beekendonk het seizoen af met de laatste concertmiddag. Het evenement vindt plaats natuurlijk in de muziektuin. 5 enthousiaste muziekgezelschappen zullen afwisselend optreden op de kiosk en het kleinere podium bij het Parkpaviljoen. De activiteiten starten om 11:45. Als eerste treedt de muziekgroep La Gispa uit Gemert op. En daarna volgen optredens van de coöperatieve stoomafblaaskapel uit Beekendonk, Vocal Group Transparent uit Vendhai, het smartlappenkoor Welly uit Mariaheide en het programma wordt afgesloten door de band Jazzcape uit Mierlo. De gemeente Laarbeek begint in Aderikstel en Lieshout met de volgende fase van het vervangen van oudere openbare verlichting door LED-verlichting. Het werk gebeurt dorp voor dorp en straat voor straat. De gemeente vervangt al enkele jaren oudere verlichting en zet dit jaar de werkzaamheden voort. Samen met aannemer AK Solution worden de oude lampen verwisseld. LED-verlichting gebruikt minder energie en gaat ook langer mee en dat levert dus een duurzame besparing op. Tijdens het werk kunnen in straten een hoogwerker en monteurs zichtbaar zijn. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zaterdag 19 september start de grote clubactie in Laarbeek en dit jaar doen er 10 verenigingen uit de gemeente mee. Leden van deze clubs verkopen loten om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. En dit jaar houden de verenigingen ook meer per verkocht lot over. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging uiteindelijk 2,55 euro krijgt. De nieuwe woonvoorziening Buitenplaats Wonen op landgoed Huizen Padua in Boekel is officieel geopend. Burgemeester Caroline van der Elzen verrichtte op donderdagmiddag de opening. Ze onthulde samen met bewoners een bijzonder kunstwerk, vervaardigd door cliënten met stenen van de eerste steenlegging. Deze belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het landgoed is inmiddels in gebruik genomen door bewoners en medewerkers. Buitenplaats Wonen biedt volwassenen een rustige, gestructureerde en passende omgeving met ondersteuning op verschillende gebieden van het dagelijks leven. Op zondagochtend 4 oktober is er een a cappella concert in Kapel Nazareth in Gemert. En dat concert begint om 11 uur. Het vocaal ensemble Tessitori, dat is een dubbelkwartet van 8 ervaren zangers, presenteert je dan een muzikale reis door de tijd.

0: Er zijn onder andere stukken uit de Renaissance en Barok, maar ook uit de late Romantiek. En er zijn zelfs dromerige hedendaagse composities. Je kunt genieten van onder meer werken van Monteverdi, Purcell en Bruckner. De gemeente Laarbeek begint in Aderikstel en Lieshout met de volgende fase van het vervangen van oudere openbare verlichting door LED-verlichting. Het werk gebeurt dorp voor dorp en straat voor straat. De gemeente vervangt al enkele jaren oudere verlichting en zet dit jaar de werkzaamheden voort. Samen met aannemer AK Solution worden de oude lampen verwisseld. LED-verlichting gebruikt minder energie en gaat ook langer mee en dat levert dus een duurzame besparing op. Tijdens het werk kunnen in straten een hoogwerker en monteurs zichtbaar zijn. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform

0: Een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zondagochtend 4 oktober is er een a cappella concert in Kapel Nazareth in Gemert. En dat concert begint om 11 uur. Het vocaal ensemble Tessitori, dat is een dubbelkwartet van 8 ervaren zangers, presenteert je dan een muzikale reis door de tijd. Er zijn onder andere stukken uit de renaissance en barok, maar ook uit de late romantiek. En er zijn zelfs dromerige hedendaagse composities. Je kunt genieten van onder meer werken van Monteverdi, Purcell en Bruckner. Op zaterdag 19 september start de grote clubactie in Laarbeek. En dit jaar doen er 10 verenigingen uit de gemeente mee. Leden van deze clubs verkopen loten om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. En dit jaar houden de verenigingen ook meer per verkocht lot over. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging uiteindelijk 2,55 euro krijgt. De gemeente Laarbeek begint in Aderikstel en Lieshout met de volgende fase van het vervangen van oudere openbare verlichting door LED-verlichting. Het werk gebeurt dorp voor dorp en straat voor straat. De gemeente vervangt al enkele jaren oudere verlichting en zet dit jaar de werkzaamheden voort. Samen met aannemer AK Solution worden de oude lampen verwisseld. LED-verlichting gebruikt minder energie en gaat ook langer mee en dat levert dus een duurzame besparing op. Tijdens het werk kunnen in straten een hoogwerker en monteurs zichtbaar zijn. De nieuwe woonvoorziening Buitenplaats Wonen op landgoed Huizen Paardewa in Boekel is officieel geopend. Burgemeester Caroline van der Elzen verrichtte op donderdagmiddag de opening. Ze onthulde samen met bewoners een bijzonder kunstwerk, vervaardigd door cliënten met stenen van de eerste steenlegging. Deze belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het landgoed is inmiddels in gebruik genomen door bewoners en medewerkers. Buitenplaats Wonen biedt volwassenen een rustige, gestructureerde en passende omgeving met ondersteuning op verschillende gebieden van het dagelijks leven. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: In Duitsland komt er juist een nieuwe tankkorting van 17 cent per liter en wil de overheid ook een maximumprijs invoeren. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS en Denemarken een permanente afspraak hebben gemaakt over Groenland. De VS krijgen daarmee volgens hem de controle over de veiligheid op het eiland. Trump zegt dat tegenstanders van de VS er geen militaire basis mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. En ook geen gevoelige investeringen mogen doen. Denemarken houdt het erop dat er een akkoord aankomt. Het Amerikaanse leger stond dit voorjaar bijna op het punt een Chinees schip te enteren door foutieve informatie van een AI-chatbot. Volgens CNN dacht een analist ten onrechte dat het schip onderdelen voor een kernwapenprogramma vervoerde. Amerikaanse vliegtuigen waren al onderweg en militairen maakten zich klaar om aan boord te gaan. Pas toen bleek dat het inlichtingenrapport onjuist was. Pentagon heeft nog niet gereageerd. Nederlanders zouden voor 8 dagen eten in huis moeten hebben, in plaats van de huidige 3 dagen. Dat staat in een onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. Onze voedselvoorziening is kwetsbaar, bijvoorbeeld bij een cyberaanval, overstroming of oorlog. Supermarkten hebben nu weinig voorraad om de kosten zo laag mogelijk te houden, waardoor de schappen snel leeg kunnen raken. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zondagochtend 4 oktober is er een a cappella concert in Kapel Nazareth in Gemert. En dat concert begint om 11 uur. Het vocaal ensemble Tessitori, dat is een dubbelkwartet van 8 ervaren zangers, presenteert je dan een muzikale reis door de tijd. Er zijn onder andere stukken uit de renaissance en barok, maar ook uit de late romantiek. En er zijn zelfs dromerige hedendaagse composities. Je kunt genieten van onder meer werken van Monteverdi, Purcell en Bruckner. De nieuwe woonvoorziening Buitenplaats Wonen op landgoed Huizen Padua in Boekel is officieel geopend. Burgemeester Caroline van der Elzen verrichtte op donderdagmiddag de opening. Ze onthulde samen met bewoners een bijzonder kunstwerk, vervaardigd door cliënten met stenen van de eerste steenlegging. Deze belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het landgoed is inmiddels in gebruik genomen door bewoners en medewerkers. Buitenplaats Wonen biedt volwassenen een rustige, gestructureerde en passende omgeving met ondersteuning op verschillende gebieden van het dagelijks leven. Op zondag 27 september sluit de stichting Muziektuin Podium in Beekendonk het seizoen af met de laatste concertmiddag. Het evenement vindt plaats natuurlijk in de muziektuin. 5 enthousiaste muziekgezelschappen zullen afwisselend optreden op de kiosk en het kleinere podium bij Parkpaviljoen. De activiteiten starten om 11:45. Als eerste treedt de muziekgroep La Gispa uit Gemert op. En daarna volgen optredens van de coöperatieve stoomafblaaskapel uit Beekendonk, Vocal Group Transparent uit Vendhai, het smartlappenkoor Welly uit Mariaheide en het programma wordt afgesloten door de band Jazzcape uit Mierlo. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR 920.
1: Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Een verdachte van een autobrand is vannacht aangereden op de A2 bij Maastricht. De politie kreeg rond 1 uur een melding van een autobrand op de Kasteel Hillenraadweg, waar een auto nog in brand stond. Getuigen vertelden dat de verdachte te voet waren gevlucht richting de A2. Kort daarna werd een persoon aangereden op de snelweg. Of het gaat om dezelfde verdachte, onderzoekt de politie. De Russen gaan dit weekend naar de stembus voor de Duma, het Russische parlement. De verkiezingen duren van 18 tot 20 september, maar kiezers hebben weinig te kiezen. De uitslag staat vooraf vrijwel vast. De regeringspartij Verenigd Rusland is niet populair, maar de echte oppositie is uitgesloten of monddood gemaakt. Volgens kenners zijn de 4 andere partijen in het parlement vooral bedoeld om keuze na te bootsen, terwijl ze het systeem van Poetin in stand houden. Dieseltanken wordt opnieuw duurder en bereikt vandaag een recordprijs van €2,82 per liter, meldt consumentenplatform United Consumers. Ook benzine was deze week al op een recordprijs gekomen, maar die is inmiddels iets gedaald. Experts verwachten dat brandstof de komende tijd nog duurder wordt. In Duitsland komt er juist een nieuwe tankkorting van 17 cent per liter en wil de overheid ook een maximumprijs invoeren. Dichter Jules Deelder heeft nu officieel zijn eigen plein in Rotterdam. Het bronzen beeld van de nachtburgemeester verhuist van de Nieuwe Binnenweg naar het J.A. Deelderplein, op de hoek met de Jozefstraat en de Van Spijkstraat. Het plein werd in 2022 al naar hem vernoemd, maar wordt nu pas echt ingericht. De plek is niet toevallig. Deelder onthulde er zelf ooit zijn dichtregel: de omgeving van de mens is de medemens. Deelder overleed in 2019 op 75-jarige leeftijd. Dan nog het weer. Veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden. Bij matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.

0: Fusion worden de oude lampen verwisseld. LED-verlichting gebruikt minder energie en gaat ook langer mee en dat levert dus een duurzame besparing op. Tijdens het werk kunnen in straten een hoogwerker en monteurs zichtbaar zijn. Op zondag 27 september sluit de Stichting Muziektuin Podium in Beekendonk het seizoen af met de laatste concertmiddag. Het evenement vindt plaats natuurlijk in de muziektuin. 5 enthousiaste muziekgezelschappen zullen afwisselend optreden op de kiosk en het kleine podium bij het Parkpaviljoen. De activiteiten starten om 11:45. Als eerste treedt de muziekgroep La Gispa uit Gemert op. En daarna volgen optredens van de coöperatieve stoomafblaaskapel uit Beekendonk, Vocal Group Transparent uit Vendhai, het smartlappenkoor Welly uit Mariaheide en het programma wordt afgesloten door de band Jazzcape uit Mierlo. Op zondagochtend 4 oktober is er een a cappella concert in Kapel Nazareth in Gemert. En dat concert begint om 11 uur. Het vocaal ensemble Tessitori, dat is een dubbelkwartet van 8 ervaren zangers, presenteert je dan een muzikale reis door de tijd. Er zijn onder andere stukken uit de renaissance en barok, maar ook uit de late romantiek. En er zijn zelfs dromerige hedendaagse composities. Je kunt genieten van onder meer werken van Monteverdi, Purcell en Bruckner. Op zaterdag 19 september start de grote clubactie in Laarbeek. En dit jaar doen er 10 verenigingen uit de gemeente mee. Leden van deze clubs verkopen loten om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. En dit jaar houden de verenigingen ook meer per verkocht lot over. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging uiteindelijk 2,55 euro krijgt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Oostuinstra met het radionieuws op OSR 920. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Dat zorgt voor grote financiële problemen bij bedrijven in Oost-Nederland. Brandstof en goederen moeten nu over de weg. Alleen al dat betekent wekelijks 5000 vrachtwagens extra op de weg. Binnenhavens gaan nu intensiever samenwerken om beter voorbereid te zijn op een volgende droogteperiode. Het vliegveld Luxemburg-Vindel was gisteravond enkele uren dicht nadat er drones waren waargenomen in de buurt van de luchthaven. Volgens de Luxemburgse luchtverkeersleiding werd uit voorzorg al het vliegverkeer stilgelegd. Een vlucht uit Londen moest uitwijken naar Luik en twee vluchten liepen uren vertraging op. Later op de avond werd de luchthaven weer vrijgegeven en is het vliegverkeer hervat. Waar de drones vandaan kwamen en wie erachter zit is nog niet bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft president Trump en het Amerikaanse congres bedankt voor nieuwe sancties tegen Rusland. Trump zette vrijdag zijn handtekening onder de wet nadat het huis eerder deze week al instemde. Het omvangrijkste sanctiepakket sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis in 2025 richt zich op de Russische energie- en defensiesector en de schaduwvloot van tankers. Ook maakt de wet heffingen tot 100% mogelijk op grote kopers als China en India. De Russen gaan dit weekend naar de stembus voor de Duma, het Russische parlement. De verkiezingen duren van 18 tot 20 september, maar kiezers hebben weinig te kiezen. De uitslag staat vooraf vrijwel vast. De regeringspartij Verenigd Rusland is niet populair, maar de echte oppositie is uitgesloten of monddood gemaakt. Volgens kenners zijn de vier andere partijen in het parlement vooral bedoeld om keuze na te bootsen, terwijl ze het systeem van Poetin in stand houden. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind, aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zondagochtend 4 oktober is er een a cappella concert in Kapel Nazareth in Geemert. En dat concert begint om 11 uur. Het vocaal ensemble Tessitori, dat is een dubbelkwartet van 8 ervaren zangers, presenteert je dan een muzikale reis door de tijd. Er zijn onder andere stukken uit de renaissance en barok, maar ook uit de late romantiek

0: inwoners en lokale partijen actief betrokken worden en mede-eigenaar worden. En iedereen uit die gemeente mag dan bij zo'n plan meedoen. Ook inwoners van aangrenzende gemeenten kunnen onder voorwaarden meedoen aan zo'n plan. Op zondag 27 september sluit de Stichting Muziektuin Podium in Beekendonk het seizoen af met de laatste concertmiddag. Het evenement vindt plaats natuurlijk in de muziektuin. 5 enthousiaste muziekgezelschappen zullen afwisselend optreden op de kiosk en het kleinere podium bij het Parkpaviljoen. De activiteiten starten om 11:45. Als eerste treedt de muziekgroep La Chispa uit Gemert op. En daarna volgen optredens van de coöperatieve stoomafblaaskapel uit Beekendonk, Vocal Group Transparent uit Vendhai, het smartlappenkoor Welly uit Mariaheide en het programma wordt afgesloten door de band Jazzcape uit Mierlo. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Weekendstart.
1: Tony Bouw.

Lekker stevig begin in een nieuwe aflevering van de weekendstart hier op OZR 920. Jorden Brian Adams erbij komen en Somebody. Goedemorgen, OZR 920. Tony Bouw op de radio met een lekker muziek die ik voor je uitgezocht heb. Muziek van toen en van nu, die hoort ze allemaal voorbij komen. Hier is Desireless. Voyage, voyage.

Een van die lekkere, leuke platen uit de top 40 van dit moment. Je hoorde Hugo en Soto voorbij komen. Jamaican, de zaak is Bam Bam. Heel veel terug in tijd, terug naar de begin jaren 70. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

mooie Nederlandstalige muziek van een tijdje terug alweer is ook schitterend, hoorde je, met Voltooid Verleden Tijd. Goedemorgen, Ozer 920. Onderweg een heel leuke plaat van heel lang geleden van de Everly Brothers. Maar eerst Dionne Warwick samen met haar vrienden. Hier is That's What Friends Are For.

bye bye my love. Een klassiekertje van heel lang geleden. Deze van de Everly Brothers. Bye bye love. Onderweg Train met Angel in Blue Jeans. Maar eerst een van de vele hits van Robbie Williams. Hier is Supreme.

maakt een paar leuke hits achter elkaar. En dan hebben we het stil rond deze band Twain Angel in a Blue Jeans. Door met muziek uit de jaren 90. Rob de Nijs, zijn enige hit hier in Nederland, die nummer 1 werd. Bange Hart.

Dankzij TikTok staat deze plaat opnieuw in de top 40. Ilse de Lange met So Incredible. Goedemorgen, OZR 920. Met Duitsstalige muziek van een tijdje terug alweer. Falco, der commissar.

De Motions met hun uitvoering van It's the Same Old Song aan het einde van deel 1 van de Wikasat. Op naar het nieuws van 9 uur met onder andere Gloria Estefan, Turn the Beat Around.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen oude organisaties in de Telegraaf. Volgens directeur Luiks van oude vereniging Balans is het onderwijs op kleinere scholen vaak veel persoonlijker. Als zulke scholen wegvallen, loop je het risico op nog meer onderwijsuitval bij kinderen. Ouders vrezen dat kwetsbare kinderen de dupe worden als kleine scholen hun deuren moeten sluiten. In Den Haag vinden vandaag twee demonstraties plaats. Actievoerders onder de noemer Wij zijn het volk lopen in een mars van het Malieveld via onder meer de burgemeester Partijnlaan en plein 1813 weer terug naar het Malieveld. Tegelijkertijd is er een tegendemonstratie aangekondigd onder de naam Tegen fascisme en voor inclusiviteit op het Spuiplein. Er is politie op de been om alles in goede banen te leiden. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Dat zorgt voor grote financiële problemen bij bedrijven in Oost-Nederland. Brandstof en goederen moeten nu over de weg. Alleen al dat betekent wekelijks 5000 vrachtwagens extra op de weg. Binnenhavens gaan nu intensiever samenwerken om beter voorbereid te zijn op een volgende droogteperiode. Bij een aanslag op een politiecomplex in Pakistan zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. De aanslag vond plaats bij een Sjiïtisch gebedshuis vlakbij de hoofdstad Islamabad tijdens het vrijdaggebed. Naast de doden raakten ook zeker 170 mensen gewond. Het is de tweede grote aanslag in korte tijd in Islamabad, waar grootschalig geweld de afgelopen jaren relatief zeldzaam was. Over daders is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zaterdag 19 september start de grote clubactie in Laarbeek en dit jaar doen er 10 verenigingen uit de gemeente mee. Leden van deze clubs verkopen loten om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. En dit jaar houden de verenigingen ook meer per verkocht lot over. Een lot kost €3, waarvan de vereniging uiteindelijk €2,55 krijgt. De nieuwe woonvoorziening Buitenplaats Wonen op landgoed Huizen Paardewa in Boekel is officieel geopend. Burgemeester Caroline van der Elzen verrichtte op donderdagmiddag de opening. Ze onthulde samen met bewoners een bijzonder kunstwerk, vervaardigd door cliënten met stenen van de eerste steenlegging. Deze belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het landgoed is inmiddels in gebruik genomen door bewoners en medewerkers. Buitenplaats Wonen biedt volwassenen een rustige, gestructureerde en passende omgeving met ondersteuning op verschillende gebieden van het dagelijks leven. De provincie Noord-Brabant wil verplicht mede-eigenaarschap voor burgers in duurzame energieprojecten en ze

0: cappella-concert in Kapel Nazareth in Gemert. En dat concert begint om 11 uur. Het vocaal ensemble Tessitori, dat is een dubbelkwartet van 8 ervaren zangers, presenteert je dan een muzikale reis door de tijd. Er zijn onder andere stukken uit de renaissance en barok, maar ook uit de late romantiek. En er zijn zelfs dromerige hedendaagse composities. Je kunt genieten van onder meer werken van Monteverdi, Purcell en Bruckner. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Weekendstart. Tony Bouw.

Albert Hammond, hij scoorde vooral hits in de jaren 70, zoals Down by the River, The Free Electric Band, I'm a Train, It Never Rains in Southern California en deze hit, I Don't Want to Die in an Air Disaster. En daarvoor nog Alexandra Stan, haar enige hit hier in Nederland heette Mr. Sexobeat aan het begin van deel 2 van de Weekendstart met Teddy Swims, Mr. Know It All.

Even terug naar de jaren 90. Captain Jack en Soldier Soldier hier op OSR 920. Dan nu iets heel moois. Hier is Donna Summer en het hele mooie MacArthur Park.

was een eenmalig hitje voor deze band, de Monotones. Het heette Mono. En Monotones, dat waren dezelfde heren destijds als de formatie Catapult. En ook dezelfde heren als Rubberen Robbie hier op OZR 920. Labi Chiffre nu. Watch me.

Radio Not, hier op OZR 920 met de Fugees. Een plaat die al wekenlang op nummer 1 staat, niet van de nummer 1 positie af te krijgen is deze van Shakira en Burna Boy, Die Die.

terug naar de jaren 80. Duke Ellington en The Queen of Hearts werd door haar bezongen. En van de jaren 80 naar de jaren 70 is mijn kleine stap hier op OCR 920. Barry Blue, Dancing on a Saturday Night.

dame met die hele mooie stem. Alicia Keys kwam voorbij. Keep on a falling. Muziek voor liefhebbers, voor liefhebbers. Wat dacht je van deze? Amy Winehouse is hier met Our Day Will Come.

Heerlijke soulmuziek uit eind jaren 60. Hatter Coney en sweet soul music aan het einde van deze aflevering van de Weekendstart. Zo dadelijk na nieuws van 10 uur. Veel plezier met collega Hans van Erp. Dag. La, la.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen ouderorganisaties in de Telegraaf. Volgens directeur Luiks van oudervereniging Balans is het onderwijs op kleinere scholen vaak veel persoonlijker. En als zulke scholen wegvallen, loop je het risico op nog meer onderwijsuitval bij kinderen. Ouders zijn nu bang dat kwetsbare kinderen de dupe worden als kleine scholen hun deuren moeten gaan sluiten. Het Twentekanaal kan rond 2050 iedere 2 jaar worden afgesloten door extreem lage waterstanden. Zo blijkt uit berekeningen die al jaren bekend zijn bij Rijkswaterstaat. Deze zomer lag het water al zo laag dat scheepvaart er tijdelijk niet mogelijk was. En dat kostte bedrijven in Oost-Nederland tientallen miljoenen euro's. Het probleem zit vooral bij een gemaal bij Zutphen dat onvoldoende werkt bij lage waterstanden. Maar een nieuw gemaal daar zou op zijn vroegst pas over 7 jaar klaar kunnen zijn. En de Amerikaanse president Trump heeft voor het eerst in zijn tweede termijn nieuwe sancties tegen Rusland ingesteld. De maatregelen zijn met name gericht op de Russische economie, banken en de olie- en gassector. Ook de 5 landen die veel Russische olie en gas kopen kunnen forse heffingen krijgen tot 100%. Daarnaast mag Oekraïne voor $2,7 miljard aan Amerikaanse wapens kopen, vooral raketten en luchtverdedigingssystemen. Het geld ervoor komt van de partners van Oekraïne. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Laarbeek begint in Aderikstel en Lieshout met de volgende fase van het vervangen van oudere openbare verlichting door LED-verlichting. Het werk gebeurt dorp voor dorp en straat voor straat. De gemeente vervangt al enkele jaren oudere verlichting en zet dit jaar de werkzaamheden voort. Samen met aannemer AK Solution worden de oude lampen verwisseld. LED-verlichting gebruikt minder energie en gaat ook langer mee en dat levert dus een duurzame besparing op. Tijdens het werk kunnen in straten een hoogwerker en monteurs zichtbaar zijn. Op zaterdag 19 september start de grote clubactie in Laarbeek en dit jaar doen er 10 verenigingen uit de gemeente mee. Leden van deze clubs verkopen loten om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. En dit jaar houden de verenigingen ook meer per verkocht lot over. Een lot kost €3, waarvan de vereniging uiteindelijk €2,55 krijgt. De nieuwe woonvoorziening Buitenplaats Wonen op landgoed Huizen Padua in Boekel is officieel geopend. Burgemeester Caroline van der Elzen verrichtte op donderdagmiddag de opening. Ze onthulde samen met

0: Kooi, dat is een dubbel kwartet van 8 ervaren zangers, presenteert je dan een muzikale reis door de tijd. Er zijn onder andere stukken uit de Renaissance en Barok, maar ook uit de late Romantiek en er zijn zelfs dromerige hedendaagse composities. Je kunt genieten van onder meer werken van Monteverdi, Purcell en Bruckner. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.
2: Hans van Erp.

Why Not Me van The Judge. Van harte welkom. Dit is Goedemorgen Zaterdag. We zijn aanbeland op de 19e van de 9e 2026. Geetje, van harte welkom. We gaan leuke plaatjes voor je draaien. Speciaal op deze zaterdag. Onder andere deze leuke van de Nits met Jim.

Joe Jackson, and is she really going out with him? Eigenlijk best wel een grappig nummer dit eigenlijk. Hè? Dit van Joe Jackson samen met zijn band uiteraard. Hij nam het dus ooit op als grapje eigenlijk. Als grappig commentaar om op knappe meiden die met lelijke kerels uitgaan. En hij maakte het dan duidelijk in die mooie openingszin. Namelijk mooie vrouwen die met gorilla's door mijn straat lopen. Ja, humor van Joe Jackson. Hier is Bosa, de Magnetic.

Green Day en Wake Me Up When September Ends. Nou ja, dat gaat dus niet lang meer duren. Hè? Nog een dagje of tien, dan is het zover. Hè? Dit is Muddy Waters. Lekkere blues hier op OZR 920.

0: Is this how it's supposed to be?
1: Jack Johnson and Friends natuurlijk, hè? The Upside Down. Een lekker oud werkje, oud-Franstalig werkje van Johnny Holiday.

0: Dit is Niall Horan met Nice to Meet You. En dit Nice to Meet You, dat was eigenlijk een heel belangrijk nummer voor hem. Zo'n belangrijk nummer worden voor hem in 2019. Want eind 2019 maakte hij bekend dat hij een tournee ging beginnen. En dat hij al zijn concerten zou beginnen met dit Nice to Meet You. Helaas ging dat niet door, want corona brak uit. Dus dat was naderlating voor deze man. Maar later heeft hij nog mooie hits gehad en leuke tours uiteraard. Hier is Bluff, samen met Raccoon en Glas.
1: Zijn al mijn denken weg, dat gebeurt niet bij zoveel.

0: see but me.
1: Ja, dit is toch een lekker lief liedje, hè, van Bugs Fizz. The Land of Make Believe. Dit was hun eerste nummer 1 hit hier in Nederland. En de tweede, dat was The Land of Make Believe. Dat kwam er een jaartje later. Hè. Succesvolle band daar overigens. Want ze hebben ook een keertje het Eurovision Songfestival gewonnen. Dus knap toch zeker. Vandaar horen we nog even Lana met Del Rey met Videogames. Maar nu eerst hier over Slaps. Everything You Want. Settle.

altijd lekker. Lana Del Rey, Video Games. We gaan zo zachtjes aan richting het tijd zijn van 11 uur. Dat betekent het nieuws. En de berichten uiteraard uit de regio krijg je ook allemaal nog te horen. Daarna gaan we nog voor een uurtje Goedemorgen Zaterdag hier. Nog even, Waterfalls. Dit is TLC. Graag tot zo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Denemarken en Groenland bevestigen nu dat ze een akkoord met de VS hebben gesloten over de veiligheid van Groenland. Volgens president Trump krijgt de VS daarbij een grotere rol in de verdediging van het eiland. Ook moeten militaire bases of gevoelige investeringen van andere landen worden voorkomen. Trump zegt dat de VS nu snel een grotere militaire aanwezigheid op het eiland willen opbouwen. En volgens Denemarken en Groenland houden de Groenlanders gewoon het recht op zelfbeschikking. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Laarbeek begint in Aderikstel en Lieshout met de volgende fase van het vervangen van oudere openbare verlichting door LED-verlichting. Het werk gebeurt dorp voor dorp en straat voor straat. De gemeente vervangt al enkele jaren oudere verlichting en zet dit jaar de werkzaamheden voort. Samen met aannemer AK Solution worden de oude lampen verwisseld. LED-verlichting gebruikt minder energie en gaat ook langer mee en dat levert dus een duurzame besparing op. Tijdens het werk kunnen in straten een hoogwerker en monteurs zichtbaar zijn. Op zaterdag 19 september start de grote clubactie in Laarbeek en dit jaar doen er 10 verenigingen uit de gemeente mee. Leden van deze clubs verkopen loten om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. En dit jaar houden de verenigingen ook meer per verkocht lot over. Een lot kost €3, waarvan de vereniging uiteindelijk €2,55 krijgt. Op zondagochtend 4 oktober is er een a cappella concert in Kapel Nazareth in Gemert. En dat concert begint om 11 uur. Het vocaal ensemble Tessitori, dat is een dubbelkwartet van 8 ervaren zangers, presenteert je dan een muzikale reis door de tijd. Er zijn onder andere stukken uit de renaissance en barok, maar ook uit de late romantiek. En er zijn zelfs dromerige hedendaagse composities. Je kunt genieten van onder meer werken van Monteverdi, Purcell en Bruckner. Op zondag 27 september sluit de stichting Muziektuin Podium in Beekendonk het seizoen af met de laatste concertmiddag. Het evenement vindt plaats natuurlijk in de muziektuin. 5 enthousiaste muziekgezelschappen zullen afwisselend optreden op de kiosk en het kleinere podium bij het parkpaviljoen. De activiteiten starten om 11:45. Als eerste treedt de muziekgroep La Gispa uit Gemert op. En daarna volgen optredens van de coöperatieve Stoomafblaaskapel uit Beekendonk, Vocal Group Transparent uit Vendhai, het smartlappenkoor Welly uit Mariaheide en het programma wordt afgesloten door de band Jazzcape uit Mierlo. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.

0: You.
1: Ach, dit liedje dat kent zo'n lekker einde. Maar dat luidt ook een mooi, lekker beginnen van het laatste.

Ja, When You Look At Me van Christina Milian was dat, ja. En Madness met Baggy Trousers, ja. Het wordt tijd dus voor een echte lekkere gauw houden. The World of Us, The Muffin Man.

Zes jaar geleden is het inmiddels dat Martin Garrix Clinton Kane koos om dit mooie Drown te zingen. En hier is Sam Cooke.

Ja, dit is er eentje. Een eendaags vliegje. Een echte cashmere was dit. Jaren 70 stond dit in de top 40. I love's what I want. En daarvoor Sam Cooke met What a Wonderful World. Is dat nog steeds zo? Hier is Travis en Side.

and I. En dan heb je ze zo'n beetje allemaal gehad, hè? Heerlijk, toch? De La Soul was dit. En dit is Elbow. Op OZR 920 op de zaterdagochtend. One day like this.

Dit is nog zo'n echte disco-klassieker uit de jaren 70, hè, die je nog altijd toedoet. Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. Nou, dit is een liedje dat afkomstig is uit 1998. En dit gaat allemaal over de Spaanse Burgeroorlog. Hè. Dat was iets van vroeger. Gedaan door de Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next.

Misschien wel de oudste plaat die ik vandaag draai hier op OZN920 in Goedemorgen Zaterdag. Peggy Sue en Buddy Holly. Ja, en een hele oude plaat. Daar staat natuurlijk een hele moderne plaat eigenlijk tegenover. Hè. Dit is de nummer 14 volgens mij. Uit de top 40 van deze week. Kingdom of Fear. Dit is Cameron Whitcomb.

Dit vind ik zo lekker, hè? Dat opzwepende allemaal. Sesh, encore, punt va. Zo, bijna 12 uur. Dat betekent het einde van Goedemorgen Zaterdag hier op OSR 920 op deze 19e van de 9e van 2026. Zo dadelijk na 12 uur is het tijd voor OSR in de middag met Paul van Beek als eerste. Morgen ben ik er zelf weer. Even na 10 uur gaan we weer heerlijk ouderwets vinyl draaien. Speciaal voor jou. Tot slot, ABBA. Does Your Mother Know? Fijne zaterdag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Deze week op Omroep Peelrand TV.
3: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
2: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Denemarken verwacht dat het akkoord met de VS over Groenland de veiligheid in het Arctische gebied kan versterken. Volgens president Trump krijgt de VS permanente controle over de veiligheid van Groenland. Ook zouden andere landen er geen militaire basis of gevoelige investeringen mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. De deal wordt naar verwachting volgende week in New York ondertekend. De Denen noemen dat een goede ontwikkeling voor Groenland, Denemarken en de VS. De Europese Unie betreurt het dat Palestijnse vertegenwoordigers niet welkom zijn bij de komende VN-top in New York. De Verenigde Staten weigeren hen voor de tweede keer op rij een visum omdat Palestijnse bestuurders zich niet aan afspraken zouden houden en het vredesproces zouden ondermijnen. De EU roept Washington nu op om het besluit terug te draaien. Ook VN-topman Guterres maakt zich zorgen over de gevolgen. De Palestijnse leider Abbas spreekt de bijeenkomst nu naar verwachting toe via een videoverbinding. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zaterdag 19 september start de grote clubactie in Laarbeek en dit jaar doen er 10 verenigingen uit de gemeente mee. Leden van deze clubs verkopen loten om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. En dit jaar houden de verenigingen ook meer per verkocht lot over. Een lot kost €3, waarvan de vereniging uiteindelijk €2,55 krijgt. De gemeente Laarbeek begint in Aderikstel en Lieshout met de volgende fase van het vervangen van oudere openbare verlichting door LED-verlichting. Het werk gebeurt dorp voor dorp en straat voor straat. De gemeente vervangt al enkele jaren oudere verlichting en zet dit jaar de werkzaamheden voort. Samen met aannemer AK Solution worden de oude lampen verwisseld. LED-verlichting gebruikt minder energie en gaat ook langer mee en dat levert dus een duurzame besparing op. Tijdens het werk kunnen in straten een hoogwerker en monteurs zichtbaar zijn. De nieuwe woonvoorziening Buitenplaats Wonen op landgoed Huizen Padewa in Boekel is officieel geopend. Burgemeester Caroline van der Elzen verrichtte op donderdagmiddag de opening. Ze onthulde samen met bewoners een bijzonder kunstwerk, vervaardigd door cliënten met stenen van de eerste steenlegging. Deze belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het landgoed is inmiddels in gebruik genomen door bewoners en medewerkers. Buitenplaats wonen biedt volwassenen een rustige, gestructureerde en passende omgeving met ondersteuning op verschillende gebieden van het dagelijks leven. Op zondagochtend 4 oktober is er een a cappella concert in Kapel Nazareth in Gemert. En dat concert begint om 11 uur. Het vocaal ensemble Tessitori, dat is een dubbelkwartet van 8 ervaren zangers,

0: Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.

0: Je kent de stem, hè? Het is de man van de Mavericks. Yo, Malo, I said I love you. Goedemiddag.
1: Paul van Beek.
0: Smakelijke lunch. Ik neem je graag mee tot een uur of twee vanmiddag. OSR 920 op zaterdag, de 19e van september inmiddels alweer. Met Rob McCune. Soldier.

Hoor je niet veel, hè? Zo'n mooie stem. Mr. Props en Waves. Rob McKeown, Soldiers Who Wanna Be Heroes. Zijn heet van OSR 920. Zaterdagmiddag. De dag dat je de boodschappen doet, de auto wassen, de tuin. Nou, of denk je van nou, ik laat de boel. Je hebt groot gelijk.

Het verhaal gaat dat Jeff Lynne alles zelf inspeelt, alles zelf zingt. Met andere woorden, hij is ELO, Electric Light Orchestra. Je hoorde Twilight op de radio. En Bob Earl en Harlem Shuffle liedje dat later nog werd gedaan door de Rolling Stones. Maar Bob Earl die namen de tekst wel voor hun rekening. Hey, welkom bij de radio OSR 920. Jij hoort bij ons met Anouk.

Het was de eerste single die ze maakte zonder Fish. Dat was eigenlijk ook de enige hit in deze samenstelling. Marillion en Cover My Eyes, Pain in Heaven. Dit is jouw OSR 920. Vind je het leuk om vriendje van ons te worden? Dat vinden wij op onze beurt dan ook weer leuk. Dat doe je door te mailen studio@osr920.nl.

Je had vroeger heel veel van die remixen en daar hoorde je dit altijd mee in. Altijd. Click, Alice. You're the greatest. I want you just for me, full force op de radio. Kijk eens aan, wat gaat er snel als je het een beetje naar je zin hebt. Dit is jouw weekend. Het weekend van OSR 920. Boozy, Chef Special en The King of Rock'n'Roll. Straks op de radio, na de mannen van Limp Bizkit. No.

Als het klinkt als jaren 70, dan is het ook jaren 70. Boerje en Angela op de radio hier bij OSR 920. Het is alweer bijna 1 uur. Heb je nog een broodje voor me bewaard? Eten we dat samen meteen op na 1. Looking down with your toes pressed to the edge.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Op de Ginkelse Heide is vandaag operatie Market Garden herdacht die 82 jaar geleden plaatsvond. Duizenden mensen waren aanwezig bij de herdenking van de geallieerde militairen die voor de bevrijding vochten. Er waren toespraken, een minuut stilte, kransleggingen en 5 volksliederen van betrokken landen. VVD-leider Jesjegus waarschuwde dat ook vandaag vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ze verwees daarbij naar dreigingen zoals cyberaanvallen, drones en de oorlog in Oekraïne. Enkele honderden mensen demonstreren op het Malieveld in Den Haag tegen de regeringsplannen, met name tegen immigratie. De demonstranten lopen vanaf het Malieveld een mars door de stad en keren daarna terug naar het veld. Ze dragen onder meer prinsenvlaggen en een spandoek met de tekst Black Lives Matter. Op de A12 bij Zevenaar is een andere actie gevoerd. Zo'n 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren daar de weg richting Duitsland uit protest tegen de fossiele industrie. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. Volgens de NAVO kan die overeenkomst zorgen voor meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in de regio. Binnen het bondgenootschap was er eerder onrust over de plannen van president Trump die Groenland bij de Verenigde Staten wilde inlijven. Wat er nu precies in de nieuwe deal staat is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt waarschijnlijk volgende week ondertekend. En Nederlandse tankstationhouders in de grensregio zijn bang om weer klanten te verliezen door de goedkopere brandstof in Duitsland. Want dat land verlaagt de accijns op benzine en diesel met 17%. En volgend jaar komt er ook een prijsplafond voor benzine en diesel in Duitsland. Volgens brancheorganisatie Drive waren de Nederlandse klanten juist weer vaker in eigen land gaan tanken, maar wordt die ontwikkeling nu teruggedraaid. Drive roept de overheid op om op korte termijn ook in Nederland de accijnzen te verlagen. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De provincie Noord-Brabant wil verplicht mede-eigenaarschap voor burgers in duurzame energieprojecten. En ze buigt zich binnenkort over een plan hiervoor. Omwonenden moeten kunnen meedoen aan zonnevelden en windparken en de helft van die projecten moet lokaal eigendom worden. Het Ecodorp in Boekel heeft een eigen zonnepark en warmteaccu en is daarmee een mooi voorbeeld van dit eigenaarschap. De bedoeling is dat inwoners en lokale partijen actief betrokken worden en mede-eigenaar worden. En iedereen uit die gemeente mag dan bij zo'n plan meedoen. Ook inwoners van aangrenzende gemeenten kunnen onder voorwaarden meedoen aan zo'n plan. Op zondagochtend 4 oktober is er een a cappella concert in Kapel Nazareth in Gemert. En dat concert begint om 11 uur. Het vocaal ensemble Tessitori, dat is een dubbelkwartet van 8 ervaren zangers, presenteert je dan een muzikale reis door de tijd. Er zijn onder andere stukken uit de renaissance en barok, maar ook uit de late romantiek. En er zijn zelfs dromerige hedendaagse composities. Je kunt genieten van onder meer werken van Monteverdi, Purcell en Bruckner. Op zaterdag 19 september start de grote clubactie in Laarbeek. En dit jaar doen er 10 verenigingen uit de gemeente mee. Leden van deze clubs verkopen loten om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. En dit jaar houden de verenigingen ook meer per verkocht lot over. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging uiteindelijk 2,55 euro krijgt. De nieuwe woonvoorziening Buitenplaats Wonen op landgoed Huizen Padua in Boekel is officieel geopend. Burgemeester Caroline van der Elzen verrichtte op donderdagmiddag de opening. Ze onthulde samen met bewoners een bijzonder kunstwerk, vervaardigd door cliënten met stenen van de eerste steenlegging. Deze belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het landgoed is inmiddels in gebruik genomen door bewoners en medewerkers. Buitenplaats Wonen biedt volwassenen een rustige, gestructureerde en passende omgeving met ondersteuning op verschillende gebieden van het dagelijks leven. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

Marvin Gaye en Mercy, Mercy Me. Liedje dat later nog werd gedaan door... wie was het ook alweer? Ah, oh, kan niet op zijn naam komen. Robert Palmer. Paul van Beek. Goeiedag. Dit is uur 2 van de heerlijkste lunch van je zaterdag. OSR 920 met zometeen Blondie. Ik heb Topic, Becky G, René Vroeger, maar nu Mick Jagger op de radio.

0: Weekendvitamine. Presentatie Teus van der Kuilen.
1: Hallo, mannetje van de radio.
2: En dit is de nieuwe alarmschijf.

Hey, hoe sta jij ervoor dit weekend? Ga je nog leuke dingen doen? Ik ga vanavond heel chic uit eten, heb ik net te horen gekregen. Ik moet mijn zondagse pak aan, dus ik ben benieuwd. Sherry-Ann had ik ook nog op de radio. En Try My Love Again. Ach, ja. En zo dromen we even weg. Ik denk dat ik straks nog even een dutje ga doen. Dat is lekker op zaterdagmiddag. George Michael en Mary J. Blige.

Ja, weet je wat het mooie is van OSR 920? We zijn er 7 dagen per week en aanstaande maandag mag ik Peter Derks nog een weekje lang vervangen. Dus wat mij betreft is het dan zeker geen Manic Monday. Dit is OSR 920 met nu Supertramp op de radio. The Logical Song.

Roger Hudson met die hele typische stem. En zijn bandje Supertramp. The Logical Song hoor je op OSR 920. Ik wens je nog een heerlijke middag. Ik ben er morgenavond weer om 1:00 of 6:00.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft ingegrepen bij een demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk in Den Haag. De demonstranten zochten de confrontatie met de politie en gooiden met vuurwerk. Daarop drong de mobiele eenheid de betogers terug richting het Malieveld. Een onbekend aantal demonstranten is aangehouden. Bij de A12 bij Zevenaar zijn meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt die de snelweg op wilden gaan. De A12 is daardoor richting de Duitse grens afgesloten. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden die 82 jaar geleden plaatsvond. Vanwege de harde wind was het lang onzeker of de sprong wel veilig kon doorgaan. Zo'n 50.000 mensen zagen uiteindelijk de parachutisten boven de heide. De parachutesprong is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de geallieerde operatie uit 1944 en vormde nu ook de afsluiting van een internationale NAVO-oefening met zo'n 750 militairen. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. Volgens de NAVO kan die overeenkomst zorgen voor meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in de regio. Binnen het bondgenootschap was er eerder onrust over de plannen van president Trump die Groenland bij de Verenigde Staten wilde inlijven. Wat er nu precies in de nieuwe deal staat is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt waarschijnlijk volgende week ondertekend. En de Russische kiescommissie zegt dat het verkiezingssysteem in het land wordt getroffen door een grote cyberaanval. Volgens de commissie zijn de aanvallen tot nu toe afgeslagen en kan er in Moskou gewoon elektronisch worden gestemd. De parlementsverkiezingen in Rusland duren nog tot en met morgen. De Europese Commissie spreekt van systematische repressie en uitsluiting van politieke oppositiepartijen. De EU veroordeelt ook het houden van verkiezingen in door Rusland bezette delen van Oekraïne. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Laarbeek begint in Aderikstel en Lieshout met de volgende fase van het vervangen van oudere openbare verlichting door LED-verlichting. Het werk gebeurt dorp voor dorp en straat voor straat. De gemeente vervangt al enkele jaren oudere verlichting en zet dit jaar de werkzaamheden voort. Samen met aannemer AK Solution worden de oude lampen verwisseld. LED-verlichting gebruikt minder energie en gaat ook langer mee en dat levert dus een duurzame besparing op. Tijdens het werk kunnen in straten een hoogwerker en monteurs zichtbaar zijn. Op zondag 27 september sluit de Stichting Muziektuin Podium in Beekendonk het seizoen af met de laatste concertmiddag. Het evenement vindt plaats natuurlijk in de muziektuin. 5 enthousiaste muziekgezelschappen zullen afwisselend optreden op de kiosk en het kleine podium bij het Parkpaviljoen. De activiteiten starten om 11:45. Als eerste treedt de muziekgroep La Gispa uit Gemert op. En daarna volgen optredens van de coöperatieve stoomafblaaskapel uit Beekendonk, Vocal Group Transparent uit Vendhai, het smartlappenkoor Welly uit Mariaheide en het programma wordt afgesloten door de band Jazzcape uit Mierlo. Op zaterdag 19 september start de grote clubactie in Laarbeek en dit jaar doen er 10 verenigingen uit de gemeente mee. Leden van deze clubs verkopen loten om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. En dit jaar houden de verenigingen ook meer per verkocht lot over. Een lot kost €3, waarvan de vereniging uiteindelijk €2,55 krijgt. Op zondagochtend 4 oktober is er een a cappella concert in Kapel Nazareth in Gemert. En dat concert begint om 11 uur. Het vocaal ensemble Tessitori, dat is een dubbelkwartet van 8 ervaren zangers, presenteert je dan een muzikale reis door de tijd. Er zijn onder andere stukken uit de renaissance en barok, maar ook uit de late romantiek. En er zijn zelfs dromerige hedendaagse composities. Je kunt genieten van onder meer werken van Monteverdi, Purcell en Bruckner. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel, kijk op omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en

0: Ja, daar gebeurde het allemaal, hè. In Kingston. Daar werd reggae-muziek een beetje ontdekt en gemaakt. Dit keer door Lou en de Hollywood Bananas. Het is een nieuw uur OSR 920 met Marco Borsato.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

met The Peaches en Herb en Reunited. En daarvoor Kobe Collide en Falling For You. Nou, hoppakee, daar gaan we weer. Even gas erop, want we hebben Nothing But Thieves voor je meegenomen vandaag. En oh no, he said what? Nou, ik zeg gewoon goedemiddag, meer niet.

dit kennen we ook nog van Los Lobos. Hè? Die hebben dat ook nog eens een keer op de plaat gezet. In het kader van al die leuke oude plaatjes. Want dit was Rocky Sharp en The Replays. En come on, let's go. En daarvoor nog die heerlijke hit uit hitparade van vandaag de dag. Nothing but Thieves. And oh no, what did I see? Het is de Allman Brothers Band. Dat is

Ja, ik heb niet zoveel met openbaar vervoer, maar dit is wel hele fijne muziek hoor, van de Pasadena's. Het was de opvolger toen de tijd van Tribute. Het heette Riding on a Train. Zaterdagmiddag 19/9/2026. En temperaturen zijn wel aardig. Het is nog droog en we hopen dat het zo blijft. Heb ik Liam Bridges en hij komt ook naar huis. Oftewel,

0: die man die was creatief met samples. Hij knipte en plakte alles aan elkaar. En zo was daar in één keer Praise You van Fatboy Slim. Maar als je hem helemaal ontleed, het nummer... Ja, zijn het gewoon allemaal samples. Zijn gewoon allemaal stukjes uit bestaande opnames. Desalniettemin hits of geen hits, maar dat maakt niet uit. Alles bij elkaar maakt hij er wel weer een hit van. Dat is wel weer leuk, hè? Dinah Washington, wat zing jij?
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit it.

En ze is al lekker bezig, hè, deze Miley Cyrus. Oh, de ene hit na de andere. Ze spuugt ze gewoon uit. En ondertussen lacht ze naar alles en iedereen die misschien ooit gezegd heeft van... Oh, maar als jij niet je best op school doet, dan wordt het helemaal niks met jou, weet je wel. Dus, ik zie dat dan helemaal zo voor me dat zoiets gebeurt. Maakt niet uit. Wij gaan op naar het nieuws en dat doen we met Krabby Appleton. Yeah.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Den Haag heeft de burgemeester de mars van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk afgelast vanwege ordeverstoringen, geweld tegen de politie en de blijvende aanwezigheid van gezichtsbedekkende kleding. De demonstratie op het Malieveld mag wel doorgaan. Eerder deze middag greep de mobiele eenheid in toen de mars zou vertrekken. De vooral in het zwart gestoken deelnemers zochten de confrontatie met de politie en gooiden met vuurwerk. Een aantal van hen is aangehouden. Een andere demonstratie tegen fascisme en voor inclusiviteit is inmiddels afgelopen. Mogelijk is de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen, want er is veel rook te zien nadat er alarm geslagen werd. Maar het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De inwoners kregen vannacht het bericht dat het gebied wordt bedreigd door vijandelijke luchtaanvallen en ze kregen het advies binnen te blijven. Later waren er explosies, waarna de autoriteiten in Riyadh melden dat het gevaar voorbij was. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden, die 82 jaar geleden plaatsvond. Vanwege de harde wind was het lang onzeker of de sprong wel veilig kon doorgaan. Zo'n 50.000 mensen zagen uiteindelijk de parachutisten boven de heide. De parachutesprong is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de geallieerde operatie uit 1944 en vormde nu ook de afsluiting van een internationale NAVO-oefening met zo'n 750 militairen. En afgelopen nacht is een jongen gewond geraakt nadat hij van een rijdende trein viel in de buurt van Uitgeest. De jongen liep daarbij onbekend letsel op. Zijn vrienden vertelden dat hij te laat was om in te stappen op het station en hem aan de treindeur zagen hangen toen de trein vertrokken was. Al snel zagen ze hem niet meer en alarmeerden ze het NS-personeel en andere hulpdiensten. Getuigen zagen de jongen met hoge snelheid van de trein afvallen. Hij ligt nu in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zondagochtend 4 oktober is er een a cappella concert in Kapel Nazareth in Gemert. En dat concert begint om 11 uur. Het vocaal ensemble Tessitori, dat is een dubbelkwartet van 8 ervaren zangers, presenteert je dan een muzikale reis door de tijd. Er zijn onder andere stukken uit de renaissance en barok, maar ook uit de late romantiek. En er zijn zelfs dromerige hedendaagse composities. Je kunt genieten van onder meer werken van Monteverdi, Purcell en Bruckner. De provincie Noord-Brabant wil verplicht mede-eigenaarschap voor burgers in duurzame energieprojecten en ze buigt zich binnenkort over een plan hiervoor. Omwonenden moeten kunnen meedoen aan zonnevelden en windparken en de helft van die projecten moet lokaal eigendom worden. Het ecodorp in Boekel heeft een eigen zonnepark en warmteaccu en is daarmee een mooi voorbeeld van dit eigenaarschap. De bedoeling is dat inwoners en lokale partijen actief betrokken worden en mede-eigenaar worden. En iedereen uit die gemeente mag dan bij zo'n plan meedoen. Ook inwoners van aangrenzende gemeenten kunnen onder voorwaarden meedoen aan zo'n plan. Op zondag 27 september sluit de stichting Muziektuin Podium in Beekendonk het seizoen af met de laatste concertmiddag. Het evenement vindt plaats natuurlijk in de muziektuin. 5 enthousiaste muziekgezelschappen zullen afwisselend optreden op de kiosk en het kleinere podium bij het parkpaviljoen. De activiteiten starten om 11:45. Als eerste treedt de muziekgroep La Gispa uit Gemert op. En daarna volgen optredens van de coöperatieve stoomafblaaskapel uit Beekendonk, Vocal Group Transparent uit Vendhai, het smartlappenkoor Welly uit Mariaheide en het programma wordt afgesloten door de band Jazzcape uit Mierlo. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag. Peter Boer.

tijd, denk ik hoor. Hé, hey, Betje, je kan goed met hem borrelen. Dat weet ik zeker. Dat is helemaal voor elkaar. Even kijken. Och, heerlijke hits op de radio.

Ja, dit is ook een van de betere zangeressen in Nederland, hoor. Want ach, die heeft geen autotune nodig. Die doet dat gewoon, huppakee. En microfoon zonder galm of wat dan ook. Geen effecten en zingen. Deze Treintje Oosterhuis hoorde je met Happiness. En daarvoor Dan Hartman. De opvolger toen de tijd van Relight My Fire. Hè? Het heette Instant Replay. Dit zijn de heren van de Fine Young Cannibals. Lang niks meer van gehoord. I'm not the

je heeft met zijn geboortedorp, of waar die opgegroeid is, dat je daar toch regelmatig aan terugdenkt. Ook al ben je misschien zo vaak verhuisd dat, dat je niet eens meer weet welke straat het was of zo, dat je moet zoeken en zo. Maar ja, ik heb dat ook nog wel eens. Als ik in mijn geboortedorp ben, dan rijd ik toch altijd even nog langs het ouderlijk huis, dames en heren. Old Town Phil Lynott. En dit is wat recentere muziek van Noah Kahn.

Serieuze muziek met gitaren van Thunder en In a Broken Dream. En daarvoor hele mooie muziek van John Denver en Calypso hoorde je hier bij OZN 920. Ah, mooie muziek hoor je hier altijd 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En morgen hebben we ze natuurlijk weer allemaal van vinyl. Dan draaien we weer in het zondagmiddagcafé. En dan hoor je mij ook weer. Dus dan weet je dat vast, hè? Even onthouden.

0: punto.
1: Oh, de grote nummer 1 voor Juanes en La Camisa Negra. Ja, een grote nummer 1 hit had hij toen de tijd. Daarvoor maakte hij ook al een leuk plaatje. Dat scoorde niet zo heel erg groot als deze. Dat was toen Adios Lepido. Dat vond ik ook altijd wel een leuk plaatje. Maar die La Camisa Negra, toen brak hij inderdaad door. En vonden we het allemaal een fijne hit. Ja, zo is er 9, 2,

originele mono-geluid van de Walker Brothers. The sun ain't gonna shine anymore. En daarvoor Hey Ho Lumineers. En ja, ik kijk even op de klok, maar het is alweer bijna tijd voor Leo. Ik zeg een hele fijne zaterdag. Ga ervan genieten en genieten van met de muziek van OSR 920 aan. Kijk anders ook even op de website osr920.nl, daar vind je het wel. Ik zeg tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Oostuinstra met het radionieuws op OSR 920. Justitieminister David van Beel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. Hij roept demonstranten op rustig en binnen de wet te blijven. Een extreemrechtse groep houdt een mars op het Malieveld en er is een tegendemonstratie elders in de stad. De minister waarschuwt dat er niet vernield mag worden en geen strafbare feiten gepleegd. Volgens hem zetten herhaaldelijke wanordelijkheden het demonstratierecht onder druk. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de omstandigheden. Volgens de politie wordt rekening gehouden met een onnatuurlijk overlijden en worden alle scenario's opengehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Bij het Isala ziekenhuis in Zwolle is gisteren een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Het gebeurde op de Dokter van Heesweg rond 14:15 middags. De 58-jarige vrouw uit Zwolle stak over op een zebrapad toen ze werd aangereden door een auto, bestuurd door een 83-jarige vrouw uit Raalte. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw overleed ter plekke. De bestuurster bleek niet onder invloed. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht. Een zwarte Canadees krijgt een schadevergoeding voor discriminatie bij verkeerscontroles. Het gaat om Joseph Christopher Luamba uit Montreal, die bijna een tiental keer zonder aanleiding door de politie werd staande gehouden. Geen enkele keer kreeg hij een boete. De rechtbank in Quebec oordeelde eerder dat willekeurige verkeerscontroles leiden tot etnisch profileren en ongrondwettelijk zijn. De zaak ligt nu bij het Hoge Rechtshof van Canada. Dat moet bepalen of zulke stops zonder verdenking in strijd zijn met de grondwet. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Laarbeek begint in Aderikstel en Lieshout met de volgende fase van het vervangen van oudere openbare verlichting door LED-verlichting. Het werk gebeurt dorp voor dorp en straat voor straat. De gemeente vervangt al enkele jaren oudere verlichting en zet dit jaar de werkzaamheden voort. Samen met aannemer AK Solution worden de oude lampen verwisseld. LED-verlichting gebruikt minder energie en gaat ook langer mee en dat levert dus een duurzame besparing op. Tijdens het werk kunnen in straten een hoogwerker en monteurs zichtbaar zijn. Op zaterdag 19 september start de grote clubactie in Laarbeek en dit jaar doen er 10 verenigingen uit de gemeente mee. Leden van deze clubs verkopen loten om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. En dit jaar houden de verenigingen ook meer per verkocht lot over. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging uiteindelijk 2,55 euro krijgt. Op zondag 27 september sluit de stichting Muziektuin Podium in Beekendonk het seizoen af met de laatste concertmiddag. Het evenement vindt plaats natuurlijk in de muziektuin. 5 enthousiaste muziekgezelschappen zullen afwisselend optreden op de kiosk en het kleinere podium bij het parkpaviljoen. De activiteiten starten om 11:45. Als eerste treedt de muziekgroep La Gispa uit Gemert op. En daarna volgen optredens van de coöperatieve stoomafblaaskapel uit Beekendonk, Vocal Group Transparent uit Vendhai, het smartlappenkoor Welly uit Mariaheide en het programma wordt afgesloten door de band Jazz Cape uit Mierlo. Op zondagochtend 4 oktober is er een a cappella concert in Kapel Nazareth in Gemert. En dat concert begint om 11 uur. Het vocaal ensemble Tessitori, dat is een dubbelkwartet van 8 ervaren zangers, presenteert je dan een muzikale reis door de tijd. Er zijn onder andere stukken uit de renaissance en barok, maar ook uit de late romantiek. En er zijn zelfs dromerige hedendaagse composities. Je kunt genieten van onder meer werken van Monteverdi, Purcell en Bruckner. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
7: Deze week op Omroep Peelrand TV.
8: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
7: Bekijk het op tv, online en alle social media.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
9: OSR 920. OSR in de middag.
0: Leo de Blanc.

OSR 920 met OSR in de middag. Van harte welkom. Je hoorde Alidus Hidding, de ex-voorman van de Time Bandits met Hollywood 7. Het is vandaag 19 september. Het is vandaag de geboortedag van Mama Chess. Mama Chess was onderdeel van de Mama's en de Papa's. Amerikaanse groep die midden jaren 60 enorme hits had. Daarom draaien we Californian Dreamin'.

0: Shakira en Durna Boy met Die Die. Plaatje dat uitgebracht werd naar aanleiding van de wereldkampioenschappen voetbal. Officiële tune was dat. Daarvoor Earth and Fire met Weekend. En we starten met de mama's en de papa's in California Dreaming. Dat het vandaag de geboortedag was van Mama Jess. OSR 920 met OSR in de middag. Dit is Melissa Etheridge en Bring Me Some Water.
1: Tonight I

0: De Amerikaanse formatie The Birds uit 1967 met My Back Pages. Daarvoor hoorde je Foreigner, That Was Yesterday. We starten met Melissa Etheridge en Bring Me Some Water. Dit is OSR 920 met OSR in de middag. En dit zijn de Black Eyed Peas met Let's Get It Started.
1: Let's get it started in here.

Zuid-Koreaanse Peggy Gou uit 2023, It Goes Like Na Na. Daarvoor Ginger Ninja en Sunshine. En we starten met Black Eyed Peas en Let's Get It Started. Dit is OSR 920 met OSR in de middag met Shania Twain. Man, I Feel Like a Woman.

Disco uit het tweede helft van de jaren 70. Hot Chocolate and So You Win Again. En daarvoor Chic and You Are Beautiful. En we starten met Shania Twain en Man I Feel Like a Woman. We gaan het nieuws van 5 uur doen met Cheap Trick, met Surrender. En daarna nog Metallica en Enter Sandman. En ik ben graag bij je terug na het nieuws van 5 uur. Tot zometeen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Jos Thuis aan met het radionieuws op OSR 920. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Een groep van zo'n 1500 relschoppers splitste zich af, viel de politie aan en bezette de A12. De ME moest ingrijpen met waterwerpers, paarden en traangas. Een deel van de groep trok de binnenstad in waar vernielingen werden aangericht, onder meer bij het D66-kantoor. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht. Het bestuurende lichaam van Jehovah's Getuigen heeft het standpunt over bloed bijgesteld. De beslissing om rode en witte bloedcellen, plasma of bloedplaatjes van een ander te accepteren is voortaan een persoonlijke gewetenskwestie. Ook het doneren van bloedcomponenten voor een ander wordt aan het eigen geweten overgelaten. De weigering van een volbloedtransfusie op grond van het Bijbels gebod zich te onthouden van bloed blijft ongewijzigd, zegt woordvoerder Paul Gillis van het hoofdkantoor in Warwick. Justitieminister David van Weel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. Hij roept demonstranten op rustig en binnen de wet te blijven. Een extreemrechtse groep houdt een mars op het Malieveld en er is een tegendemonstratie elders in de stad. De minister waarschuwt dat er niet vernield mag worden en geen strafbare feiten gepleegd. Volgens hem zetten herhaaldelijke wanordelijkheden het demonstratierecht onder druk. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de omstandigheden. Volgens de politie wordt rekening gehouden met een onnatuurlijk overlijden en worden alle scenario's opengehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon, opnieuw 18 graden en minder kans op regen.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De provincie Noord-Brabant wil verplicht mede-eigenaarschap voor burgers in duurzame energieprojecten en ze buigt zich binnenkort over een plan hiervoor. Omwonenden moeten kunnen meedoen aan zonnevelden en windparken en de helft van die projecten moet lokaal eigendom worden. Het Ecodorp in Boekel heeft een eigen zonnepark en warmteaccu en is daarmee een mooi voorbeeld van dit eigenaarschap. De bedoeling is dat inwoners en lokale partijen actief betrokken worden en mede-eigenaar worden. En iedereen uit die gemeente mag dan bij zo'n plan meedoen. Ook inwoners van aangrenzende gemeenten kunnen onder voorwaarden meedoen aan zo'n plan. Op zondagochtend 4 oktober is er een a cappella concert in Kapel Nazareth in Gemert. En dat concert begint om 11 uur. Het vocaal ensemble Tessitori, dat is een dubbelkwartet van 8 ervaren zangers, presenteert je dan een muzikale reis door de tijd. Er zijn onder andere stukken uit de renaissance en barok, maar ook uit de late romantiek. En er zijn zelfs dromerige hedendaagse composities. Je kunt genieten van onder meer werken van Monteverdi, Purcell en Bruckner. De nieuwe woonvoorziening Buitenplaats Wonen op landgoed Huizen Padua in Boekel is officieel geopend. Burgemeester Caroline van der Elzen verrichtte op donderdagmiddag de opening. Ze onthulde samen met bewoners een bijzonder kunstwerk, vervaardigd door cliënten met stenen van de eerste steenlegging. Deze belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het landgoed is inmiddels in gebruik genomen door bewoners en medewerkers. Buitenplaats Wonen biedt volwassenen een rustige, gestructureerde en passende omgeving met ondersteuning op verschillende gebieden van het dagelijks leven. Op zaterdag 19 september start de grote clubactie in Laarbeek en dit jaar doen er 10 verenigingen uit de gemeente mee. Leden van deze clubs verkopen loten om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. En dit jaar houden de verenigingen ook meer per verkocht lot over. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging uiteindelijk 2,55 euro krijgt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Leo de Blanc.

Zesde en laatste uur OSR in de middag op OSR 9, 2-0 met Texas en So Called Friend. En daarvoor Dusty Springfield en In Private. Dit is de Limburgse formatie Robin Hazen en Gespiegeld in de Raam.

War on Drugs en OSR 920 met I Don't Live Here Anymore. Daarvoor een gouden ouwe van Cat Stevens, Lady Darbarnaville. En we starten met Rowenaise en Gespiegeld in de Rauw. Tot 6 uur nog lekkere muziek hier op je radio met Johnny H. Yes onder andere. Dit is Turn Back the Clock en daarna Van McCoy en de Soul Cha-Cha-Cha.

Zes decennia hits op OSR 920. Je hoort het Guru Josh Project met Infinity. Daarvoor uit de jaren 70 Van McCoy en Soul Cha Cha Cha. En uit de jaren 80 Johnny H. Yes en Turn Back the Clock. Dit is Alice Cooper, man uit een ver verleden. Grote hit zat in Nederland met The Elected, Schools Out, Mr. Nice Guy, Hello Flies en dat soort dingen. Hij maakte begin jaren 70 een prachtige album, dat heette Billion Dollar Babies. En daar kwamen die nummers vandaan. En in de jaren 80, 90 probeerde hij het opnieuw in Nederland. Dit is Poison.

De grootste hits, je hoort hier op OSR 920. Dit was er eentje van Andrew Gold met Lonely Boy uit 1977. Daarvoor Caro Emerald en Tangle It Up. En we starten met Alice Cooper en Poison. Dit zijn de Manic Street Preachers met Motorcycle Emptiness. OSR 920 met OSR in de middag tot 6 uur.

Gauw ouwe van de Ivy League uit 1965, juli om precies te zijn. Het heette Tossing and Turning. Daarvoor de Manic Street Preachers en Motorcycle Emptiness. Langzaam maar zeker gaan we naar het nieuws van 6 uur. We doen dat met Alan Langley en George McRae. Ik dank je alvast voor het luisteren. Morgenavond ben ik er weer met de avond door op OSR 920 tussen 8 en 10 uur. Graag tot morgenavond. Just when

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. Trump weigerde AP toegang tot persmomenten en Air Force One, omdat het persbureau weigerde de Golf van Mexico om te dopen tot Golf van Amerika. AP stapte naar de rechter wegens schending van de persvrijheid en kreeg in april eerst gelijk. Een hof van beroep draaide dat nu terug. Het oordeelde dat het Witte Huis zelf mag bepalen wie toegang krijgt. Trump noemt het een grote overwinning. Een Duitse generaal wordt de nieuwe hoogste militair van de NAVO. Het gaat om generaal Carsten Breuer, de huidige inspecteur-generaal van de Duitse krijgsmacht, de Bundeswehr. Duitsland voert al weken campagne om hem benoemd te krijgen als voorzitter van het militair comité van de NAVO. Het militair comité is het hoogste militaire orgaan van de alliantie met 32 landen. De voorzitter adviseert de secretaris-generaal, nu Mark Rutte, en is de belangrijkste militaire adviseur. De A12 bij Zevenaar is weer vrijgegeven na een blokkade door Extinction Rebellion. Zo'n 100 klimaatactivisten bezetten rond het middaguur de snelweg richting Duitsland uit protest tegen fossiele subsidies. Tientallen wisten via Talud de weg op te komen met spandoeken. De mobiele eenheid heeft ingegrepen en de demonstranten in bussen afgevoerd. Volgens de politie zijn er ongeveer 100 mensen aangehouden wegens overtreding van de wet openbare manifestaties. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Een groep van zo'n 1500 relschoppers splitste zich af, viel de politie aan en bezette de A12. De ME moest ingrijpen met waterwerpers, paarden en traangas. Een deel van de groep trok de binnenstad in waar vernielingen werden aangericht, onder meer bij het D66-kantoor. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Lefgroep Laabeek biedt trainingen voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 8 in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Deze zijn voor kinderen die veel ruzie thuis of strijd tussen hun ouders ervaren. De lefgroep verzorgt maatwerk passend bij de groep en de kinderen met wisselende vormen. Thema's als emoties, goed voor jezelf zorgen en loyaliteit komen aan bod. Via creatieve werkvormen, samenspel en gesprekken leren kinderen hun emoties te verwerken en weerbaar te worden. Een intakegesprek met ouders is verplicht om de geschiktheid te bepalen. De training is op woensdag 28 oktober van 3 tot 4:30. Inwoners van Gemelt Baken kunnen meedoen met het koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Waar doet men wekelijks de boodschappen of hoe waardeert men het actuele aanbod van winkels en horeca in de omgeving? Een waardevolle mening is van groot belang. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen gemeenten en ondernemers intensief samenwerken aan aantrekkelijke winkelgebieden, levendige dorpscentra en goede voorzieningen. Vanaf nu kan men een bijdrage leveren via de speciale vragenlijst op de website van de gemeente Gemert Bakel. Onder alle deelnemers worden maar liefst 100 cadeaukaarten van €25 verloot. In Haderikstel is zaterdag de vrijwilligerspenning Laabeek uitgereikt aan Henry van der Putten. Dat gebeurde tijdens de teerdag van het Onze Lieve Vrouwengilde. Henry van der Putten was onder andere schatbewaarder en eerste wapenmeester. Hij was verantwoordelijk voor het onderhouden van het waardevolle gildezilver, bewaarde de wapens en munitie en regelde de vergunningen. Hij maakte koningsvogels voor wedstrijden, eikenhouten lijsten, gedenkborden en een drieluik voor tentoonstelling waarmee het gilde meerdere prijzen won. Na 54 jaar neemt van der Putten afscheid als vrijwilliger van het gilde. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakelen, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Martin Huibers.

en scoorde een wereldhit met Mississippi. Overal in Europa stonden ze op nummer 1. En een van de opvolgers daarvan die heette de Teenage Queenie. Een goede avond, welkom in De Avond Door. We danken Leo de Blank voor de afgelopen 2 uur. Het laatste gedeelte van OSR in de middag. De avond is gevallen.

De rockformatie Liquido uit Stuttgart in Duitsland scoorde de wereldhit met het nummer Narcotic in 1988. Wat er daarvoor Neil Diamond met zijn Crackling Rose. Overzeg 9-2-0 op de zaterdagavond. De avond door, jazeker. Met Elton John en de Club at the End of the Street.

0: Yes, it will. Back up.
1: Ze hebben in elk geval samen veel plezier. Sheryl Crown samen met Bonnie Raitt en Mavis Staples en het Britse de Live Wire. En voor de voor Elton John en de club at the end of the street. Ja, aanstaande maandag begint officieel de herfst. En je kunt het nu al merken, elke dag wordt het namelijk 4 minuten eerder donker. Ja, dat scheelt. Vandaar ook de avond door, direct na 6 uur. En volgens Stavavis takes it only a minute, but on een

Stapleton speelde onlangs nog samen met die Heartbreakers. De band van Tom Petty, ter nagedachte is van Tom Petty. En dat was een aardig optreden trouwens. We draaiden You Should Probably Leave. En we hadden ervoor 10cc met Good Morning Judge. He was in the city. En we hebben een goed leven.

En zo brachten we even een bezoek aan de Nederlandse hitlijsten van dit ogenblik. En daar kwamen we tegen Samuel Welte samen met Russo. En dat nummer heette Boom. En we hebben het prachtige nummer van Eric Clapton, My Father's Eyes. En nog zo'n topper is in de Moody Blues, de Power zegt. Nights in White Satin. Nights in

Moody Blues en The Nights in the White zetten. We gaan naar de nieuwsberichten van 7 uur. En het streeknieuws. En daarna zijn we terug voor nog een uur de avond door. Met Post Malone en The Chemical.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De demonstratie op het Malieveld in Den Haag is vanmiddag beëindigd na gewelddadige rellen. Volgens loco-burgemeester Richard de Mos van de Hofstad werd de politie aangevallen en werd er zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. Ook droegen sommige deelnemers gezichtsbedekkende kleding, terwijl dat niet mocht. De demonstratie begon als een extreem rechtsprotest, maar liep uit op geweld. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden en of er ook agenten gewond zijn geraakt. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Art Space. De veiligheidsregio corrigeert daarmee een eerdere melding. De brand ontstond in containers naast het terrein van Brutus en sloeg over naar een opslagloods in de buurt. 2 uur geleden was de brand onder controle en een uurtje later was de brand weer klaar met blussen in de havenstad. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. Trump weigerde AP toegang tot persmomenten en de Air Force One omdat het persbureau weigerde de Golf van Mexico om te dopen tot Golf van Amerika. AP stapte naar de rechter wegens schending van de persvrijheid en kreeg in april eerst gelijk. Een hof van beroep draaide dat nu terug. Het oordeelde dat het Witte Huis zelf mag bepalen wie er toegang krijgt. President Trump noemt het een grote overwinning. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de internationale socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum tijdens een congres in Tilburg. Ongeveer 100 leden stemden mee. Protest wordt ook aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. De keuze van de jongerenpartij staat los van het lopende referendum van moederpartij Pro over de vraag bij welke Europese groep de fusiepartij zich moet aansluiten. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold Bakelen op Omroep Peelrand. De dorpsraad van Beekendonk staat klaar om te helpen met initiatieven die de leefbaarheid in de buurt verbeteren. Of het nu gaat om vergroening, verfraaiing van de straat of een ander project, de dorpsraad denkt mee. Dit al sinds 2018 kun je specifieke aanvragen doen voor buurtverfraaiing. Bij een goed idee, maar twijfels over vergunningen, subsidiemogelijkheden of aanpak. En als men een initiatief heeft waarmee de leefbaarheid in Beekendonk verbeterd kan worden, of men heeft een idee voor de verfraaiing van de buurt of straat, dan komt men misschien in aanmerking voor een financiële bijdrage. De gemeente Boekel heeft een volgordelijst gepubliceerd voor stroomaansluitingen. Projecten die zich eerder hebben aangemeld kunnen nu sneller een aanvraag indienen bij netbeheerder Nexus. De lijst is opgesteld volgens gemeentelijke beleidsregels en heeft als doel projecten met een stroomaansluiting te ondersteunen in hun ontwikkeling. Initiatiefnemers krijgen hierdoor meer duidelijkheid over hun positie en de behandeling van hun aanvraag. Wie het niet eens is met de lijst kan schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. De procedure hiervoor is terug te vinden via de officiële kanalen van de gemeente. Het stroomnet in Geemold-Bakel is zo overbelast dat 4000 nieuw te bouwen woningen en enkele scholen op een wachtlijst staan. Dit legt de gemeente gebouwplannen stil. Netbeheerder Nexus meldt een capaciteitsprobleem en de uitbreiding van het lokale netwerk is dan ook essentieel. Het college van burgemeester en wethouders van Geemold-Bakel heeft op dinsdag 15 september jongstleden een belangrijke prioriteitenlijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Deze lijst omvat projecten die zijn aangemeld tussen 19 augustus en 2 september. Het gaat om plannen van inwoners en ondernemers voor de komende 10 jaar. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold-Bakel, kijk op omroepeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Yeah! Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
0: Martin Huibers.

Welkom terug in het laatste uur, de avond door op de zaterdagavond. En zo gingen we even na zevenen van start met een oud succes van Ilse de Lange. En het was zo incredible. Over zeg 9-2-0 met Juan. En de Union of the Snake.

De Golden Evening uit 1973 van de LP Moonton. Op de LP duurde het destijds ruim 9 minuten lang. We hebben het op single in elk geval ingekort tot 5 minuten en 44 seconden. En we hadden Duran Duran met The Union of the Snake. Ik wist Madonna en The Borderline.

Hipparade muziek van dit ogenblik, want we vinden hem terug in de top 40 op nummer 20. En daar stijgt hij dan 2 plaatjes. En hij zit er ook alweer 13 weken lang in. En we hadden de borderline van Madonna op de zaterdagavond. De avond door nog tot aan 8 uur. Met The Young Gun en Silver Fox.

Gary Moore en de Parisian Walkways en wat de Dire Straits met de Fuel, de Heavy, Heavy Fuel. OSR 920 valt te beluisteren via diverse FM-frequenties in Meirij, Laarbeek, Boekel, Sint-Oederode, Gemerbakel, Sint-Michels-Gestel en via DAB+, 6A, 6C. En natuurlijk via allerlei slimme speakers. En wil je daar meer van weten? Bezoek dan onze website osr920.nl en daar vind je alles terug. Hier zijn de Kings of Leon en Pyro.

De Rolling Stones uit 1969 van de LP Let It Bleed. En dat heette Kimmy Shelter. En de vrouwelijke stem die erin voorkwam, die was van Mary Clayton. En we hadden de Kings of Leon met Spyro. We gaan even naar Frankrijk, naar synthesizer muziek van Jean-Michel Jarre. Hier is Oxygen.

stevige slot van de Black Crowes en de Remedy. En tot zover de avond door op de zaterdagavond. Straks na het nieuws van 8 uur, dan zit hier uw machinist Ben van Riel met de muziektrein. Ik wens je nog een heel prettig weekend. En we hebben tot slot nog Chicago. You're my inspiration. You know I love-

I just wanna tell y'all, I said y'all.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Nederlandse Politiebond wil dat de relschoppers in Den Haag van vanmiddag strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de bond moet alle geweld tegen agenten duidelijke gevolgen hebben. Bij de rellen rond een extreemrechtsprotest werden agenten aangevallen en met vuurwerk bestookt. Er zijn 24 mensen aangehouden, onder meer voor verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. Volgens premier Jette zochten de relschoppers bewust de confrontatie met de Haagse politie. De Franse staatsschuld stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van de economie. Volgend jaar loopt dat verder op tot 121,7%. En Frankrijk zit daarmee ruim boven de Europese grens van 60%, ongeveer een verdubbeling. Ook het begrotingstekort blijft te hoog. Dit jaar komt het uit op 5,4%. Brussel houdt Frankrijk daarom al 2 jaar onder toezicht, omdat het land de Europese begrotingsafspraken schendt. Een 70-jarige man is in Italië omgekomen nadat hij tijdens het vissen door de bliksem werd getroffen. Het gebeurde gisteren aan de Adriatische kust bij Ostuni. De bliksem zou zijn ingeslagen op de punt van zijn hengel. De man viel op de rotsen en liep ernstig hoofdletsel op. Hulpverleners probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren. Zijn vismaatje bleef ongedeerd, maar raakte wel in shock. In het Siciliaanse Marzamemi werd een man op een steiger door de bliksem getroffen. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de Internationale Socialistische Jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum tijdens een congres in Tilburg. Ongeveer 100 leden stemden mee. Protest wordt ook aanschouwend lid van de Jonge Europese Socialisten. De keuze van de jongerenpartij staat los van het lopende referendum van moederpartij Pro over de vraag bij welke Europese groep de fusiepartij zich moet aansluiten. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelt-Bakelen op Omroep Peelrand. Het stroomnet in Gemelt-Bakelen is zo overbelast dat 4000 nieuw te bouwen woningen en enkele scholen op een wachtlijst staan. Dit legde de gemeente gebouwplannen stil. Netbeheerder Nexus meldt een capaciteitsprobleem en de uitbreiding van het lokale netwerk is dan ook essentieel. Het college en burgemeester en wethouders van Gemelt-Bakelen heeft op dinsdag 15 september jongstleden een belangrijke prioriteitenlijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Deze lijst omvat projecten die zijn aangewild tussen 19 augustus en 2 september. Het gaat om plannen van inwoners en ondernemers voor de komende 10 jaar. Lefgroep Laarbeek biedt trainingen voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 8 in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Deze zijn voor kinderen die veel ruzie thuis of strijd tussen hun ouders ervaren. De lefgroep verzorgt maatwerk passend bij de groep en de kinderen met wisselende vormen. Thema's als emoties, goed voor jezelf zorgen en loyaliteit komen aan bod. Via creatieve werkvormen, samenspel en gesprekken leren kinderen hun emoties te verwerken en weerbaar te worden. Een intakegesprek met ouders is verplicht om de geschiktheid te bepalen. De training is op woensdag 28 oktober van 3 tot 4:30. In Aarderuksel is zaterdag de vrijwilligerspenning Laarbeek uitgereikt aan Henry van der Putten. Dat gebeurde tijdens de teerdag van het Onze Lieve Vrouwengilde. Henry van der Putten was onder andere schatbewaarder en eerste wapenmeester. Hij was verantwoordelijk voor het onderhouden van het waardevolle gildezilver, bewaarde de wapens en munitie en regelde de vergunningen. Hij maakte koningsvogels voor wedstrijden, eikenhouten lijsten, gedenkborden en een drieluik voor tentoonstelling waarmee het gilde meerdere prijzen won. Na 54 jaar neemt Van der Putten afscheid als vrijwilliger van het gilde. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelt-Bakelen kijk op omroepeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.
3: Muziektrein. Ben van Riel.

0: R.E.M., Losing My Religion, David Bowie en Golden Years. Hey, hallo, van harte welkom. Het is 8 uur geweest. De muziektrein is vertrokken.
1: Ben van Rio.

Oh, luchtgitaren van de bovenste plank, Status Quo en Whatever You Want. Klein orkest en Laat Mij Maar Alleen. En de nieuwe Bruno Mars hadden we ook nog. En On My Soul, Maroon 5 en Christina Aguilera.

Be My Lady of the Night, Bad Boys Blue. Eén nachtvliegje uit de jaren 80. You're a Woman and I'm a Man. Puff Daddy, Faith Evans and I'll Be Missing You. En van Della Bass hadden we ook nog een Rescue Me. De muziektrein tot om 12 uur vanavond met straks tussen 10 en 12 Tom Holland. Hij neemt je ook nog mee in die gouden oude periode met onder andere wat jukeboxkrakers en de 12 inch uit de discotheek destijds. Gaat hij draaien rond half 11. Jazz and Dave, an Ain't No Pleasing.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: zo gauw.
1: Wacht eens even, die platen doen we alleen maar in december als de top 1000 en de top 2000 er is. Maar nee hoor, wij draaien hem gewoon ook op een zaterdagavond in de muziektrein. Wim Zonneveld, Het Dorp, MC Zar, The Real McCoy en It's All New. Zullen ik het nieuws? Station 9, daarna nog een paar stationnetjes meer. Julianne Werling, een stimmen in wind.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie in de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. De Nederlandse Politiebond wil dat de relschoppers in Den Haag van vanmiddag strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de bond moet alle geweld tegen agenten duidelijke gevolgen hebben. Bij de rellen rond een extreemrechts protest werden agenten aangevallen en met vuurwerk bestookt. Er zijn 24 mensen aangehouden, onder meer voor verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. Volgens premier Jette zochten de relschoppers bewust de confrontatie met de Haagse politie. De Houthi-rebellen hebben de aanvallen opgeëist op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh en een olieinstallatie van Aramco. Bij de aanval op een brandstoftank bij het vliegveld braken grote branden uit. Volgens een woordvoerder van de Jemenitische rebellen zijn er raketten en drones ingezet als vergelding voor Saoedische aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De strijd tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië is de afgelopen weken fors geëscaleerd. En de Amerikaanse president Trump heeft op zijn eigen Truth Social gezegd dat de VS een AI-force opricht en dat hij binnenkort een AI-tsaar gaat benoemen. Die AI-force wordt vergelijkbaar met de Space Force, dat is de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten die tijdens Trumps eerste termijn als president in 2019 werd opgericht. Trump zegt kunstmatige intelligentie op geen enkele manier te zullen belemmeren of onderdrukken en hij beschuldigt de Democraten er en passant ook van onjuistheden over AI te verspreiden. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakelen op Omroep Peelrand. De dorpsraad van Beekendonk staat klaar om te helpen met initiatieven die de leefbaarheid in de buurt verbeteren. Of het nu gaat om vergroening, verfraaiing van de straat of een ander project, de dorpsraad denkt mee. Dit al sinds 2018 kun je specifieke aanvragen doen voor buurtverfraaiing. Bij een goed idee, maar twijfels over vergunningen, subsidiemogelijkheden of aanpak. En als men een initiatief heeft waarmee de leefbaarheid in Beekendonk verbeterd kan worden, of men heeft een idee voor de verfraaiing van de buurt of straat, dan komt men misschien in aanmerking voor een financiële bijdrage. In Haarlem-Ruxel is zaterdag de vrijwilligerspenning Labeek uitgereikt aan Henry van der Putten. Dat gebeurde tijdens de teerdag van het Onze Lieve Vrouwengilde. Henry van der Putten was onder andere schatbewaarder en eerste wapenmeester. Hij was verantwoordelijk voor het onderhouden van het waardevolle gildezilver, bewaarde de wapens en munitie en regelde de vergunningen. Hij maakte koningsvogels voor wedstrijden, eikenhouten lijsten, gedenkborden en een drieluik voor tentoonstelling waarmee het gilde meerdere prijzen won. Na 54 jaar neemt Van der Putten afscheid als vrijwilliger van het gilde. Lefgroep Labeek biedt trainingen voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 8 in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Deze zijn voor kinderen die veel ruzie thuis of strijd tussen hun ouders ervaren. De lefgroep verzorgt maatwerk passend bij de groep en de kinderen met wisselende vormen. Thema's als emoties, goed voor jezelf zorgen en loyaliteit komen aan bod. Via creatieve werkvormen, samenspel en gesprekken leren kinderen hun emoties te verwerken en weerbaar te worden. Een intakegesprek met ouders is verplicht om de geschiktheid te bepalen. De training is op woensdag 28 oktober van 3 tot half 5. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakelen, kijk op omroepbeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Heel vaak is het zo dat je van het origineel af moet blijven, maar dit is een hele mooie versie van Hotel California, Hell Freeze Over the Eagles.
1: Ben van Riel.
0: Tweede gedeelte van de muziektuin van deze zaterdagavond. Kijkend op de kalender 19-9-2026 tot 12 uur. Tom Holland en ik zei de gek. En nu Mink de Ville, een Spanish Troll.

Mooi dit. Het lijkt wel een musical op zich. Elkie Brooks en Pearls, een zinger van Dick Hout en Alles of Niets. Op OSR 920, en dat is iets wat je altijd krijgt. Alles of Niets. Nou, bij ons krijg je alles. Gewoon alles. John Cougar Mellencamp en R.O.C.K. in de USA.

maakte heel veel van die meesterwerkjes. Onder andere Eloise. En deze. Love is Love. Barry Ryan. Terug naar de jaren 60. Hallo. Koos hadden we ook nog. En Blessings. Bouwenzerg. 920. Zodra ik nieuws. Tom Holland. En neemt je mee tot station 12. Laatste. The Course.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn vanmiddag ook meerdere journalisten belaagd en geïntimideerd. Volgens Persveilig werden verslaggevers bekogeld, uitgescholden en werd er ook een fotograaf onderuit geschopt. Een van de journalisten belandde tijdens de politieinzet in het water. De politie onderzoekt de incidenten en staat in nauw contact met onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het kabinet doet aangifte tegen de relschoppers voor hun geweldsdelicten. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie in de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. De Houthi-rebellen hebben de aanvallen opgeëist op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh en een olieinstallatie van Aramco. Bij de aanval op een brandstoftank bij het vliegveld braken grote branden uit. Volgens een woordvoerder van de jemenitische rebellen zijn er raketten en drones ingezet als vergelding voor Saoedische aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De strijd tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië is de afgelopen weken fors geëscaleerd. En de Amerikaanse president Trump heeft op zijn eigen Truth Social gezegd dat de VS een AI-force opricht en dat hij binnenkort een AI-tsaar gaat benoemen. Die AI-force wordt vergelijkbaar met de Space Force, dat is de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten die tijdens Trumps eerste termijn als president in 2019 werd opgericht. Trump zegt kunstmatige intelligentie op geen enkele manier te zullen belemmeren of onderdrukken en hij beschuldigt de Democraten er en passant ook van onjuistheden over AI te verspreiden. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemond Bakelen op Omroep Peelrand. In Haarlem is zaterdag de vrijwilligerspenning Laabeek uitgereikt aan Henry van der Putten. Dat gebeurde tijdens de teerdag van het Onze Lieve Vrouwengilde. Henry van der Putten was onder andere schatbewaarder en eerste wapenmeester. Hij was verantwoordelijk voor het onderhouden van het waardevolle gildezilver, bewaarde de wapens en munitie en regelde de vergunningen. Hij maakte koningsvogels voor wedstrijden, eikenhouten lijsten, gedenkborden en een drieluik voor tentoonstelling waarmee het gilde meerdere prijzen won. Na 54 jaar neemt Van der Putten afscheid als vrijwilliger van het gilde. Inwoners van Geemond Baken kunnen meedoen met het koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Waar doet men wekelijks de boodschappen of hoe waardeert men het actuele aanbod van winkels en horeca in de omgeving? Een waardevolle mening is van groot belang. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen gemeenten en ondernemers intensief samenwerken aan aantrekkelijke winkelgebieden, levendige dorpscentra en goede voorzieningen. Vanaf nu kan men een bijdrage leveren via de speciale vragenlijst op de website van de gemeente Geemond Bakel. Onder alle deelnemers worden maar liefst 100 cadeaukaarten van €25 verloot. De dorpsraad van Beek en Donk staat klaar om te helpen met initiatieven die de leefbaarheid in de buurt verbeteren. Of het nu gaat om vergroening, verfraaiing van de straat of een ander project, de dorpsraad denkt mee. Dit al sinds 2018 kun je specifieke aanvragen doen voor buurtverfraaiing. Bij een goed idee, maar twijfels over vergunningen, subsidiemogelijkheden of aanpak. En als men een initiatief heeft waarmee de leefbaarheid in Beek en Donk verbeterd kan worden, of men heeft een idee voor de verfraaiing van de buurt of straat, dan komt men misschien in aanmerking voor een financiële bijdrage. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemond Bakelen, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Ballons voor jou, from us to you, oftewel from me to you, dat waren de Beatles. Hey, welkom. Het is zaterdagavond 10 uur geweest tot aan 12 uur het restant van de muziektrein. En dat gaan we uiteraard om 10:30 even opleuken met een leuke 12 inch die ik heel lang niet meer gedraaid heb. En om 11:30 gaat onze jukebox open. Hier is Mark Almond, Tears Run Rings.

Daar staat nog maar, zelfs nummer 1 kwam in de Nederlandse top 40 in de jaren 90. Matthias Raymond, verdammt, ik liep dich. En daarvoor hadden we Mark Helmut en Tears Run Rings. Zo meteen gaan we weer terug in de jaren 60. En nu eerst naar de meneer met de cowboyhoed op, Glenn Campbell.

Hij is voorlopig uitgezongen, want hij heeft problemen met zijn stembanden. Deze André Hazes, dit was hij met Leven, een van zijn leuke platen van de jaren 2000. En daarvoor Grapefruit, Deepwater en Glen Campbell met The Rhinestone Cowboy. Nog twee en dan gaan we lekker dansen. De speakerbol mag vast aan. Ik ga zo meteen even een elementje proeven voor onze draaitafel. En dan komt het helemaal goed om de leuke 12 inch te draaien. Head away en nu eerst de Spencer Davis Groep.

daar had ik ook gedanst, maar dat is toch heel anders dan de disco classics uit de jaren 70 en 80. Dit was Hathaway met What is Love, en daarvoor Spencer Davis Group met hun versie van I'm a Man. Die kennen we ook in de uitvoering van Chicago. 12 inch, ik heb hem heel lang niet meer gedraaid. En ik denk, dat is leuk om die weer eens boven water te halen uit mijn grote koffer. Ruth Waters, het plaatje was destijds ook op single verkrijgbaar. Heeft nooit in de hit of tipparade gestaan, maar het is echt een 12 inch om lekker op te dansen. Never gonna be the same. No.

Silk Cliff Richard, geproduceerd door Alan Tawney. Je weet al van de Tawney Spencer Band, dat was Dreamin'. Daarvoor hadden wij Ruth Waters uit 79 en Never Gonna Be The Same. En volgende week weer een andere leuke 12 inch hier bij de muziektrein. Nog tot aan 12 uur zijn we bij je. Uiteraard over vinyl gesproken. Morgen weer vanaf 10 uur vinyl tot morgenavond 6 uur. En uiteraard ook weer het zondagmiddagcafé. Hier is Jennifer Lopez, If You Had My Love.

Peter and Gordon, dat was Lady Godiva. Daarvoor hadden we Fresh in the Pan met Waiting for a Train. En J-Lo, Jennifer Lopez en If You Had My Love. Ik had het net over het Zondagmiddagcafé. Even kijken wie er zondagmorgen dus optreden. En ik zie hier staan Peter Boer met Henk van Valen. Uiteraard onder voorwaarde, want ik kan altijd op een later moment naar Riesens komen. Maar dat weet je. Hier is de Sandy Coast.

De leuke naam van dit duo, Joost. Zo staat hier Joost Nuisel en Joost Belafonte met Lievelina. Daarvoor was Sandy Coast en True Love, That's a Wonder. Dit gaat ons meenemen naar het nieuws van 11 uur. John Lee Hooker en The Healer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie in de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemond Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel heeft een volgordelijst gepubliceerd voor stroomaansluitingen. Projecten die zich eerder hebben aangemeld kunnen nu sneller een aanvraag indienen bij netbeheerder Nexus. De lijst is opgesteld volgens gemeentelijke beleidsregels en heeft als doel projecten met een stroomaansluiting te ondersteunen in hun ontwikkeling. Initiatiefnemers krijgen hierdoor meer duidelijkheid over hun positie en de behandeling van hun aanvraag. Wie het niet eens is met de lijst kan schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. De procedure hiervoor is terug te vinden via de officiële kanalen van de gemeente. Inwoners van Geemond Baken kunnen meedoen met het koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Waar doet men wekelijks de boodschappen of hoe waardeert men het actuele aanbod van winkels en horeca in de omgeving? Een waardevolle mening is van groot belang. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen gemeenten en ondernemers intensief samenwerken aan aantrekkelijke winkelgebieden, levendige dorpscentra en goede voorzieningen. Vanaf nu kan men een bijdrage leveren via de speciale vragenlijst op de website van de gemeente Geemond Bakel. Onder alle deelnemers worden maar liefst 100 cadeaukaarten van €25 verloot. De dorpsraad van Beek en Donk staat klaar om te helpen met initiatieven die de leefbaarheid in de buurt verbeteren. Of het nu gaat om vergroening, verfraaiing van de straat of een ander project, de dorpsraad denkt mee. Dit al sinds 2018 kun je specifieke aanvragen doen voor buurtverfraaiing. Bij een goed idee, maar twijfels over vergunningen, subsidiemogelijkheden of aanpak. En als men een initiatief heeft waarmee de leefbaarheid in Beek en Donk verbeterd kan worden. Of men heeft een idee voor de verfraaiing van de buurt of straat. Dan komt men misschien in aanmerking voor een financiële bijdrage. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemond Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.
3: Muziektrein. Tom Holland.

derde uur geweest met deze van Racy, Lay Your Love On Me. En zo begonnen wij te 4 uur tot aan 12 uur zijn we uiteraard bij. Maar straks rond 11:30 onze jukebox. En wat daarin zit, dat hou ik nog even als een verrassing. Maar zijn we in ieder geval weer twee tienersterren uit de jaren 60.

In de jaren 60 was ze bekend met haar man met Sonny, namelijk Sonny en Cher. Denk maar eens aan The Little Man, I Got You Babe. Daarna nog in de solo jaren, de jaren 70. Daarna bleef ze een tijdje stil. En eind jaren 90 kwam ze terug met een nieuwe producer en meteen een wereldhit, Believe. En daarvoor The Move en Flowers in the Rain. The Doors, we gaan de lange uitvoering draaien. Het is zaterdagavond, dan moet het kunnen. Hier is Light My Fire.

Het galmde altijd door een PSV-stadion. Of dat nog zo is, dat weet ik niet, maar dat werd daar altijd gedraaid. Het best van Tina Turner en daarvoor hadden we The Doors en Light My Fire. Ruim 11:30 geweest, maar daar komt hij toch onze jukebox. Ik zei het al, twee tienerartiesten, twee tieneridolen uit de jaren 60. En dit is een man die we allemaal kennen. Hier is hij, Cliff Richard en Yariva.

was een nieuwe procedé om mooie stereo-effecten te krijgen met een zogenaamde fading erin. Nou, dat werd gedaan hoor, door een heleboel artiesten. Je hoort het in deze plaat ook heel goed. Small Faces met Ichiko Park. Daarvoor Barry White, Let the Music Play. En de man met die zomerhit van jaren geleden, Peter André en The Mysterious Girl. We hebben er nog stukken drie voor. Het nieuws van 12 uur. Zometeen Matthews, Southern Comfort met de nummer van Joni Mitchell, Woodstock. En nu eerst John Hyatt en Have a Little Faith in Me.

Ze had ook nog gedaan door Crosby, Stills, Nash Young. Dit was Matthews, Southern Comfort en Woodstock. Brengt het einde aan de muziekterrein van deze zaterdagavond. Zometeen non-stop muziek, morgen vroeg 8 uur. Mark Peters en vanaf 10 uur gaat onze vinylstudio weer open. The

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt-Bakelen op Omroep Peelrand. Het stroomnet in Geemelt-Bakelen is zo overbelast dat 4000 nieuw te bouwen woningen en enkele scholen op een wachtlijst staan. Dit legde de gemeente gebouwplannen stil. Netbeheerder Nexus meldt een capaciteitsprobleem en de uitbreiding van het lokale netwerk is dan ook essentieel. Het college en burgemeester en wethouders van Geemelt-Bakelen heeft op dinsdag 15 september jongstleden een belangrijke prioriteitenlijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Deze lijst omvat projecten die zijn aangewild tussen 19 augustus en 2 september. Het gaat om plannen van inwoners en ondernemers voor de komende 10 jaar. De dorpsraad van Beek en Donk staat klaar om te helpen met initiatieven die de leefbaarheid in de buurt verbeteren. Of het nu gaat om vergroening, verfraaiing van de straat of een ander project, de dorpsraad denkt mee. Dit al sinds 2018 kun je specifieke aanvragen doen voor buurtverfraaiing. Bij een goed idee, maar twijfels over vergunningen, subsidiemogelijkheden of aanpak. En als men een initiatief heeft waarmee de leefbaarheid in Beek en Donk verbeterd kan worden. Of men heeft een idee voor de verfraaiing van de buurt of straat. Dan komt men misschien in aanmerking voor een financiële bijdrage. De gemeente Boekel heeft een volgordelijst gepubliceerd voor stroomaansluitingen. Projecten die zich eerder hebben aangemeld kunnen nu sneller een aanvraag indienen bij netbeheerder Nexus. De lijst is opgesteld volgens gemeentelijke beleidsregels en heeft als doel projecten met een stroomaansluiting te ondersteunen in hun ontwikkeling. Initiatiefnemers krijgen hierdoor meer duidelijkheid over hun positie en de behandeling van hun aanvraag. Wie het niet eens is met de lijst kan schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. De procedure hiervoor is terug te vinden via de officiële kanalen van de gemeente. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt-Bakelen kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel heeft een volgordelijst gepubliceerd voor stroomaansluitingen. Projecten die zich eerder hebben aangemeld kunnen nu sneller een aanvraag indienen bij netbeheerder Nexus. De lijst is opgesteld volgens gemeentelijke beleidsregels en heeft als doel projecten met een stroomaansluiting te ondersteunen in hun ontwikkeling. Initiatiefnemers krijgen hierdoor meer duidelijkheid over hun positie en de behandeling van hun aanvraag. Wie het niet eens is met de lijst kan schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. De procedure hiervoor is terug te vinden via de officiële kanalen van de gemeente. De dorpsraad van Beek en Donk staat klaar om te helpen met initiatieven die de leefbaarheid in de buurt verbeteren. Of het nu gaat om vergroening, verfraaiing van de straat of een ander project, de dorpsraad denkt mee. Dit al sinds 2018 kun je specifieke aanvragen doen voor buurtverfraaiing. Bij een goed idee, maar twijfels over vergunningen, subsidiemogelijkheden of aanpak. En als men een initiatief heeft waarmee de leefbaarheid in Beek en Donk verbeterd kan worden, of men heeft een idee voor de verfraaiing van de buurt of straat, dan komt men misschien in aanmerking voor een financiële bijdrage. Het stroomnet in Geemold-Bakel is zo overbelast dat 4000 nieuw te bouwen woningen en enkele scholen op een wachtlijst staan. Dit legde de gemeente gebouwplannen stil. Netbeheerder Nexus meldt een capaciteitsprobleem en de uitbreiding van het lokale netwerk is dan ook essentieel. Het college van burgemeester en wethouders van Geemold-Bakel heeft op dinsdag 15 september jongstleden een belangrijke prioriteitenlijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Deze lijst omvat projecten die zijn aangemeld tussen 19 augustus en 2 september. Het gaat om plannen van inwoners en ondernemers voor de komende 10 jaar. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.